grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Nieuws. Vlaanderen wil fors minder subsidies gaan uitdelen om de begroting in orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen. Die VTM kon inkijken. Ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op de onderhandelingstafel. Coalitiepartners CD&V en Vooruit reageren voorlopig scherp op de nota, al hoopt Diependalen dit weekend nog altijd op een akkoord. De socialistische vakbond ACOD wil op 12 oktober staken in de openbare dienstverlening. De actie zal over 3 weken voetbaar zijn bij het openbaar vervoer, in het onderwijs, bipost en de gevangenissen. Aanleiding zijn de besparingsplannen die momenteel op de tafel van de Vlaamse regering liggen. De christelijke vakbond ACV heeft al laten weten dat ze niet aansluit bij de staking. Frankrijk neemt nieuwe maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken. Dat heeft de Franse minister van Financiën gezegd. Thuisverpleegkundigen die meer dan 100 kilometer per dag rijden, krijgen een bonus van 80 euro. Daarnaast wordt de premie van 100 euro voor werknemers die met de auto naar het werk pendelen verlengd. Op de VN-top in New York viel een opvallend milde Amerikaanse president Donald Trump te horen. Waar hij vorig jaar nog dreigde om uit de VN te stappen, bedankte hij de organisatie voor de hulp in Gaza. Ook leek hij de hand uit te steken naar een gezamenlijke oplossing voor Iran. In het volleybal heeft Polen zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het Europees kampioenschap. De regerende Europees kampioen versloeg Duitsland vlot in 3 sets. In de halve finale neemt Polen het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Red Dragons en Slovenië. De kwartfinale wordt er straks gespeeld. Er was grote verwarring in het Brusselse treinstation Brussel-Schuman, want urenlang galmde er door de luidsprekers dat het station ontruimd moest worden. En dat zorgde gisteravond voor paniek en vraagtekens bij de reizigers. Uiteindelijk bleek het om een technisch defectje te gaan, waardoor de noodoproep maar bleef draaien. Er was op geen enkel moment gevaar, maar verward was het wel. Het weer dan. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag volgt een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klopt het nazomerweer weer aan. Met veel zon en met 25 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur.
1: Radio Oost-West. Nieuws.
2: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Tieltse centrumstraten werden afgelopen weekend weer omgetoverd tot één grote catwalk voor het jaarlijkse shopping-event De Modeloper. Shopping Tielt spreekt alvast van een geslaagde editie. Zoals de traditie dat wil, werd in de Kortrijkstraat, de Bruggestraat en een deel van de markt een rode loper van maar liefst 1 kilometer uitgerold. Op die enorme catwalk showden tientallen modellen de nieuwste herfstcollecties, terwijl de deelnemende modezaken ook met speciale acties uitpakten. Het Mobiel Energiehuis trekt deze week langs de wekelijkse markten van Wingenen, Ruisselede en Zwevenzele. Inwoners kunnen er zonder afspraak terecht met vragen over isolatie, verwarming, premies of hun energiefactuur. Woensdag staat De Mobiel in Wingenen, vrijdag in Ruisselede en zondag in Zwevenzele. Het ontbrekende stuk van de Virtelbrug in Zulte wordt zaterdag geplaatst. Wie de hijswerken wil bekijken, heeft op linkeroever het beste zicht. De werken aan de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Leie in Zulte gaan goed vooruit. Komende zaterdag kan je zien hoe het ontbrekende stuk van de Virtelbrug wordt geplaatst. Oostkamp tekent in op 3 nieuwe raamcontracten voor duurzame gebouwentechnieken, ICT consultancy en cybersecurity via de aankoopcentrales van Create en Stad Brugge. Door aan te sluiten bij bestaande aankoopcentrales kan de gemeente sneller een beroep doen op gespecialiseerde expertise zonder telkens zelf een uitgebreide aanbestedingsprocedure te moeten opstarten. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Het weer dan. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag volgt een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klopt het nazomerweer weer aan met veel zon en met 25 graden.
5: Radio Oost-West.
6: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws. Vlaanderen wil fors minder subsidies gaan uitdelen om de begroting in orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen, die VTM kon inkijken. Ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op de onderhandelingstafel. Coalitiepartners CD&V en Vooruit reageren voorlopig scherp op de nota, al hoopt Diependalen dit weekend nog altijd op een akkoord. De socialistische vakbond ACOD wil op 12 oktober staken in de openbare dienstverlening. De actie zal over 3 weken voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, in het onderwijs, bipost en de gevangenissen. Aanleiding zijn de besparingsplannen die momenteel op de tafel van de Vlaamse regering liggen. De christelijke vakbond ACV heeft al laten weten dat ze niet aansluit bij de staking. Frankrijk neemt nieuwe maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken. Dat heeft de Franse minister van Financiën gezegd. Thuisverpleegkundigen die meer dan 100 kilometer per dag rijden krijgen een bonus van €80. Daarnaast wordt de premie van €100 voor werknemers die met de auto naar het werk pendelen verlengd. Op de VN-top in New York viel een opvallend milde Amerikaanse president Donald Trump te horen. Waar hij vorig jaar nog dreigde om uit de VN te stappen, bedankte hij de organisatie voor de hulp in Gaza. Ook leek hij de hand uit te steken naar een gezamenlijke oplossing voor Iran. In het volleybal heeft Polen zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het Europees kampioenschap. De regerende Europees kampioen versloeg Duitsland vlot in 3 sets. In de halve finale neemt Polen het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Red Dragons en Slovenië. De kwartfinale wordt er straks gespeeld. Radio Slechtmeerbericht. Er was grote verwarring in het Brusselse treinstation Brussel-Schumann, want urenlang galmde er door de luidsprekers dat het station ontruimd moest worden. En dat zorgde gisteravond voor panieke vraagtekens bij de reizigers. Uiteindelijk bleek het om een technisch defectje te gaan, waardoor de noodoproep maar bleef draaien. Er was op geen enkel moment gevaar, maar verward was het wel. Het weer dan. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag volgt een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klopt het nazomerweer weer aan. Met veel zon en met 25 graden.
1: De nacht van Oost-West.

en zie me staan. Streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: Elke weekdag op dit uur krijg je met de teletijdmachine een kort overzicht van wat er op die dag allemaal gebeurde in de geschiedenis. Vandaag in 2022 wordt kernreactor Doel 3 van het elektriciteitsnet gehaald. Daarmee was de eerste van de 7 Belgische commerciële kernreactoren in ons land definitief stilgelegd. Intussen werden ook Tihange 1 en 2 van het elektriciteitsnet gehaald. Engie en de Belgische regering tekenden een overeenkomst om de nog 2 resterende kernreactoren, Doel 4 en Tihange 3, met 10 jaar te verlengen tot 2035. In 2025 schrapte de Kamer, na 22 jaar, de wet op de kernuitstap. Zo kunnen momenteel weer nieuwe kerncentrales gebouwd worden in ons land. Dit past in de ambitie van de regering De Wever om opnieuw in te zetten op kernenergie. De Zwitserse bevolking kiest uitdrukkelijk voor de sluiting van de kerncentrales en het volledig verbod op nieuwbouw. Dat is het resultaat van het referendum vandaag in 1990. De laatste kerncentrale in Zwitserland moet tegen 2024 dicht. Op 23 december 1913 vliegt de 24-jarige Roland Garros als eerste over de Middellandse Zee. De vliegtuigpionier deed dit van Fréjus in Zuid-Frankrijk naar Bizerte in Noord-Tunesië, een vlucht van 750 kilometer in net geen 8 uur. Roland Garros overleed in 1918, op het einde van de Eerste Wereldoorlog dus, tijdens een luchtgevecht, de dag voor zijn 30ste verjaardag. Wanneer in 1927 een groot tennisstadion in Parijs werd aangelegd, kreeg dit zijn naam. In 1939 overlijdt de Oostenrijkse neuroloog en psycholoog Sigmund Freud aan keelkanker. Hij was de grondlegger van de psychoanalyse. Bewuste emotionele ervaringen die naar het onbewuste zijn verdrongen, blijven bestaan en zoeken een weg naar buiten via lichamelijke symptomen. In zijn Driftenleer beschreef hij hoe de mens de aangeboren drang heeft om te streven naar de bevrediging van lusten die voldoen aan bepaalde levensbehoeften, zoals bijvoorbeeld eten en voortplanting. In 2025 overlijdt de Italiaanse actrice Claudia Cardinali, vandaag een jaar geleden. Toen ze op haar 19e een schoonheidswedstrijd won, kreeg ze een filmcontract. Omdat ze als Tunesische nauwelijks de Italiaanse standaardtaal sprak, werd haar stem in haar eerste Italiaanse films gedubt. Haar bekendste internationale rol is die van Jill McBain in de spaghetti western Once Upon a Time in the West van Sergio Leone. Daarnaast speelt ze ook in grote Hollywood-producties zoals The Pink Panther. Claudia Cardinali weigerde pertinent om naaktscènes te filmen. In 2004 is André Hazes overleden na 2 hartinfarcten en een hartstilstand. Hij werd 53. André Hazes had een rook- en alcoholverslaving. In 2023 is François Glorieux overleden. Deze Belgische pianist, componist en dirigent schreef meer dan 300 werken in verschillende muziekstijlen. Michael Jackson vroeg Glorieux in 1988 om 12 van zijn hits te bewerken voor symfonisch orkest. Hij werd onderscheiden met de titel van Ridder voor zijn bijdrage aan het Belgische muzikale erfgoed en hij was ook ereburger van zijn geboortestad Kortrijk. François Glorieux werd 91. In 1664 geeft Peter Stuyvesant de kolonie Nieuw-Amsterdam aan de Engelsen. Zij doopten het gebied om in New York. Meer hierover morgen, zelfde tijd, in een nieuwe teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Tielse centrumstraten werden afgelopen weekend weer omgetoverd tot één grote catwalk voor het jaarlijkse shopping-event De Modeloper. Shopping Tielt spreekt alvast van een geslaagde editie. Zoals de traditie dat wil, werd in de Kortrijkstraat, de Bruggestraat en een deel van de markt een rode loper van maar liefst 1 kilometer uitgerold. Op die enorme catwalk showden tientallen modellen de nieuwste herfstcollecties, terwijl de deelnemende modezaken ook met speciale acties uitpakten. Het Mobiel Energiehuis trekt deze week langs de wekelijkse markten van Wingene, Ruisselede en Zwevenzele. Inwoners kunnen er zonder afspraak terecht met vragen over isolatie, verwarming, premies of hun energiefactuur. Woensdag staat de mobiel in Wingene, vrijdag in Ruisselede en zondag in Zwevenzele. Het ontbrekende stuk van de Virtelbrug in Zulte wordt zaterdag geplaatst. Wie de hijswerken wil bekijken, heeft op linkeroever het beste zicht. De werken aan de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Leie in Zulte gaan goed vooruit. Komende zaterdag kan je zien hoe het ontbrekende stuk van de Virtelbrug wordt geplaatst. Oostkamp tekent in op 3 nieuwe raamcontracten voor duurzame gebouwentechnieken, ICT consultancy en cybersecurity via de aankoopcentrales van Create en Stad Brugge. Door aan te sluiten bij bestaande aankoopcentrales kan de gemeente sneller een beroep doen op gespecialiseerde expertise, zonder telkens zelf een uitgebreide aanbestedingsprocedure te moeten opstarten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het weer dan. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag volgt een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klopt het nazomerweer weer aan. Met veel zon en met 25 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 7 uur.
3: Vlaanderen wil fors minder subsidies gaan uitdelen om de begroting in orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen. Die VTM kon inkijken. Ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op de onderhandelingstafel. Coalitiepartners CD&V en Vooruit reageren voorlopig scherp op de nota, al hoopt Diependalen dit weekend nog altijd op een akkoord. De socialistische vakbond ACOD wil op 12 oktober staken in de openbare dienstverlening. De actie zal over 3 weken voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, in het onderwijs, B-post en de gevangenissen. Aanleiding zijn de besparingsplannen die momenteel op de tafel van de Vlaamse regering liggen. De christelijke vakbond ACV heeft al laten weten dat ze niet aansluit bij de staking. Frankrijk neemt nieuwe maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken, dat heeft de Franse minister van Financiën gezegd. Thuisverpleegkundigen die meer dan 100 kilometer per dag rijden, krijgen een bonus van €80. Daarnaast wordt de premie van €100 voor werknemers die met de auto naar het werk pendelen verlengd. Op de VN-top in New York viel een opvallend milde Amerikaanse president Donald Trump te horen. Waar hij vorig jaar nog dreigde om uit de VN te stappen, bedankte hij de organisatie voor de hulp in Gaza. Ook leek hij de hand uit te steken naar een gezamenlijke oplossing voor Iran. In het volleybal heeft Polen zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het Europees kampioenschap. De regerende Europees kampioen versloeg Duitsland vlot in 3 sets. In de halve finale neemt Polen het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Red Dragons en Slovenië. De kwartfinale wordt er straks gespeeld.
2: Radio Slecht.
3: Er was grote verwarring in het Brusselse treinstation Brussel-Schumann, want urenlang galmde er door de luidsprekers dat het station ontruimd moest worden. En dat zorgde gisteravond voor paniek en vraagtekens bij de reizigers. Uiteindelijk bleek het om een technisch defectje te gaan, waardoor de noodoproep maar bleef draaien. Er was op geen enkel moment gevaar, maar verward was het wel. Het weer dan. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag volgt een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klopt het nazomerweer weer aan. Met veel zon en met 25 graden.
4: De wakkere wekker.
2: Goedemorgen.
0: Ook goedemorgen.
2: Radio.

0: Avicii live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Nieuws. Vlaanderen wil fors minder subsidies gaan uitdelen om de begroting in orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen. IVTM kon inkijken. Ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op de onderhandelingstafel. Coalitiepartners CD&V en Vooruit reageren voorlopig scherp op de nota, al hoopt Diependalen dit weekend nog altijd op een akkoord. De socialistische vakbond ACOD wil op 12 oktober staken in de openbare dienstverlening. De actie zal over 3 weken voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, in het onderwijs, bipost en de gevangenissen. Aanleiding zijn de besparingsplannen die momenteel op de tafel van de Vlaamse regering liggen. De christelijke vakbond ACV heeft al laten weten dat ze niet aansluit bij de staking. Frankrijk neemt nieuwe maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken, dat heeft de Franse minister van Financiën gezegd. Thuisverpleegkundigen die meer dan 100 kilometer per dag rijden krijgen een bonus van €80. Daarnaast wordt de premie van €100 voor werknemers die met de auto naar het werk pendelen verlengd. Op de VN-top in New York viel een opvallend milde Amerikaanse president Donald Trump te horen. Waar hij vorig jaar nog dreigde om uit de VN te stappen, bedankte hij de organisatie voor de hulp in Gaza. Ook leek hij de hand uit te steken naar een gezamenlijke oplossing voor Iran. In het volleybal heeft Polen zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het Europees kampioenschap. De regerende Europees kampioen versloeg Duitsland vlot in 3 sets. In de halve finale neemt Polen het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Red Dragons en Slovenië. De kwartfinale wordt er straks gespeeld. Er was grote verwarring in het Brusselse treinstation Brussel-Schumann, want urenlang galmde er door de luidsprekers dat het station ontruimd moest worden. En dat zorgde gisteravond voor panieke vraagtekens bij de reizigers. Uiteindelijk bleek het om een technisch defectje te gaan, waardoor de noodoproep maar bleef draaien. Er was op geen enkel moment gevaar, maar verward was het wel. Het weer dan. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag volgt een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klopt het nazomerweer weer aan. Met veel zon en met 25 graden.
1: De Wakkere Wekker.

0: volle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernem Steenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West. Radend in de regio.
5: De zon straalt uit je radio.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Tielse deelgemeente Schuiverskapelle is dinsdag een wedersamenstelling gehouden van de moord op een 39-jarige Romeinse vrouw. Dat gebeurde in het huis waar de vrouw met haar partner en hun drie kinderen woonde. De vader van het gezin belde in mei vorig jaar de hulpdiensten toen hij in het bed het levenloze lichaam van zijn vrouw had aangetroffen. Het overlijden werd meteen als verdacht beschouwd. Omdat duidelijk was dat het niet meer boterde tussen de ouders, werd de partner van het slachtoffer onmiddellijk gezien als verdachte. De man gaf tijdens een ondervraging toe dat hij de avond voor haar overlijden ruzie had gemaakt met zijn vrouw en haar een klap had gegeven. De man heeft een tijd in de gevangenis gezeten op verdenking van moord, maar woont intussen weer in de woning waar zijn partner stierf, zei het met een enkel band. Het infopunt Dementie van woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke hield onlangs in het kader van Wereld Alzheimerdag een gezellig voorlees- en knutselmoment voor kinderen. Een twintigtal enthousiaste kinderen kwamen samen om op een laagdrempelige en speelse manier kennis te maken met het thema dementie. Zo ontdekten ze dat bewegen, gezond eten, sociaal actief blijven en de hersenen blijven uitdagen belangrijk zijn voor onze hersengezondheid. De Brugse politierechter heeft een vrouw van 22 veroordeeld tot een fikse boete en een rijverbod. De vrouw haalde vorig jaar in Tielt enkele wagens met een wel heel hoge snelheid in, waarna bleek dat een van die wagens een anoniem dienstvoertuig van de politie was. De jonge vrouw werd nu veroordeeld tot 1100 euro boete, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 45 dagen, waarvan 1 maand met uitstel. De provincieraad van West-Vlaanderen komt donderdag opnieuw samen. Op de agenda staan vooral investeringsdossiers, met onder meer de aanleg van het waterpark Dadipark en Dadizelen, nieuwe fietsinfrastructuur en verschillende maatregelen rond waterbeheer. De provincie wil onder meer de aanbesteding opstarten voor een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Wingen en Beernem en voor nieuwe fietsvoorzieningen langs de Roeselarenstraat in Stade. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Het weer dan. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag volgt een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klopt het nazomerweer weer aan. Met veel zon en met 25 graden.

0: regionaal.
1: Radio Oost-West.
0: Radio Oost-West.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Nieuws.
2: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Tielse deelgemeente Schuiverskapelle is dinsdag een wedersamenstelling gehouden van de moord op een 39-jarige Romeinse vrouw. Dat gebeurde in het huis waar de vrouw met haar partner en hun drie kinderen woonde. De vader van het gezin belde in mei vorig jaar de hulpdiensten toen hij in het bed het levenloze lichaam van zijn vrouw had aangetroffen. Het overlijden werd meteen als verdacht beschouwd. Omdat duidelijk was dat het niet meer boterde tussen de ouders, werd de partner van het slachtoffer onmiddellijk gezien als verdachte. De man gaf tijdens een ondervraging toe dat hij de avond voor haar overlijden ruzie had gemaakt met zijn vrouw en haar een klap had gegeven. De man heeft een tijd in de gevangenis gezeten op verdenking van moord, maar woont intussen weer in de woning waar zijn partner stierf, zij het met een enkel band. Het infopunt Dementie van woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke hield onlangs in het kader van Wereld Alzheimerdag een gezellig voorlees- en knutselmoment voor kinderen. Een twintigtal enthousiaste kinderen kwamen samen om op een laagdrempelige en speelse manier kennis te maken met het thema dementie. Zo ontdekten ze dat bewegen, gezond eten, sociaal actief blijven en de hersenen blijven uitdagen belangrijk zijn voor onze hersengezondheid. De Brugse politierechter heeft een vrouw van 22 veroordeeld tot een fikse boete en een rijverbod. De vrouw haalde vorig jaar in Tielt enkele wagens met een wel heel hoge snelheid in, waarna bleek dat een van die wagens een anoniem dienstvoertuig van de politie was. De jonge vrouw werd nu veroordeeld tot 1100 euro boete, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 45 dagen, waarvan 1 maand met uitstel. De provincieraad van West-Vlaanderen komt donderdag opnieuw samen. Op de agenda staan vooral investeringsdossiers, met onder meer de aanleg van het waterpark Dadipark en Dadizelen, nieuwe fietsinfrastructuur en verschillende maatregelen rond waterbeheer. De provincie wil onder meer de aanbesteding opstarten voor een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Wingen en Beernem en voor nieuwe fietsvoorzieningen langs de Roeselarenstraat in Stade. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Het weer dan. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag volgt een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klopt het nazomerweer weer aan met veel zon en met 25 graden.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
0: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinnis.be. Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump hebben er gisteren in de marge van de algemene vergadering gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Iran en de VS. Een bijeenkomst die 3 uur duurde, aldus de Amerikaanse president die het had over een goede ontmoeting. En meldde dat er in de zeer nabije toekomst nog een gesprek is. Ook de Amerikaanse gezant Steve Witkoff, een schoonzoon van Jared Kushner, liet zich positief uit over het gesprek. Volgens het Iraanse staatspersbureau IRIB sprak de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi met Steve Witkoff. De minister zou de Iraanse eisen voor de heropening van de Straat van Hormuz hebben voorgelegd. Het ging onder meer om de opheffing van de Amerikaanse zeeblokkade, het vrijgeven van Iraanse tegoeden en een einde aan de oorlog op alle fronten van verzet, aldus dus ook het Iraanse staatspersbureau. Nu nog zien wat er van komt in realiteit. In Hongarije wil het Openbaar Ministerie premier Peter Maggar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal gezegd. De premier zou 2 jaar geleden in een discotheek in de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gesmeten omdat de man hem bleef filmen. Maggar zelf ontkent de feiten niet, maar noemt het onderzoek politiek gemotiveerd en een regelrechte schande. Ons land heeft opnieuw 2 zilveren medailles gepakt op het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. Vic de Smet reed naar de 2e plaats in de tijdrit bij de junioren jongens. Kort daarna reed Jana de Kruijnaere exact hetzelfde in de tijdrit bij de junioren meisjes. De Belgische teller staat zo inmiddels op 4 WK-medailles en vanaf donderdag starten de wegritten. Radio Op het Europees kampioenschap atletiek van 2028 in Polen zal er een recordbedrag aan prijzengeld worden uitgedeeld. Dat heeft de Europese Atletiekbond gezegd. Wie daar goud pakt, krijgt 30.000 euro, een zilvermedaille 15.000 en brons is goed voor 10.000 euro. In totaal wordt er 3,5 miljoen euro verdeeld. Dat is maar liefst 3 miljoen euro meer dan op het afgelopen EK in het Britse Birmingham. De weersverwachting een prachtige zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag een mix van zon en wolken bij 20 graden, maar richting het weekend keert het nazomer weer helemaal terug met veel zon en temperaturen rond 25 graden.
1: Radio Oost-West. Van Aalter
3: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
3: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
3: Een blik op jouw regio.

0: Rivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20. Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radioOostwest.be. Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Tielse deelgemeente Schuiverskapelle is dinsdag een wedersamenstelling gehouden van de moord op een 39-jarige Roemeense vrouw. Dat gebeurde in het huis waar de vrouw met haar partner en hun drie kinderen woonde. De vader van het gezin belde in mei vorig jaar de hulpdiensten toen hij in het bed het levenloze lichaam van zijn vrouw had aangetroffen. Het overlijden werd meteen als verdacht beschouwd. Omdat duidelijk was dat het niet meer boterde tussen de ouders, werd de partner van het slachtoffer onmiddellijk gezien als verdachte. De man gaf tijdens een ondervraging toe dat hij de avond voor haar overlijden ruzie had gemaakt met zijn vrouw en haar een klap had gegeven. De man heeft een tijd in de gevangenis gezeten op verdenking van moord, maar woont intussen weer in de woning waar zijn partner stierf, zij het met een enkel band. Het infopunt Dementie van woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke hield onlangs in het kader van Wereld Alzheimerdag een gezellig voorlees- en knutselmoment voor kinderen. Een twintigtal enthousiaste kinderen kwamen samen om op een laagdrempelige en speelse manier kennis te maken met het thema dementie. Zo ontdekten ze dat bewegen, gezond eten, sociaal actief blijven en de hersenen blijven uitdagen belangrijk zijn voor onze hersengezondheid. De Brugse politierechter heeft een vrouw van 22 veroordeeld tot een fikse boete en een rijverbod. De vrouw haalde vorig jaar in Tielt enkele wagens met een wel heel hoge snelheid in, waarna bleek dat een van die wagens een anoniem dienstvoertuig van de politie was. De jonge vrouw werd nu veroordeeld tot 1100 euro boete, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 45 dagen, waarvan 1 maand met uitstel. De provincieraad van West-Vlaanderen komt donderdag opnieuw samen. Op de agenda staan vooral investeringsdossiers, met onder meer de aanleg van het waterpark Dadipark en Dadizelen, nieuwe fietsinfrastructuur en verschillende maatregelen rond waterbeheer. De provincie wil onder meer de aanbesteding opstarten voor een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Wingen en Beernem en voor nieuwe fietsvoorzieningen langs de Roeselarenstraat in Stade. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Het weer dan. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag volgt een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klopt het na zomerweer weer aan met veel zon en met 25 graden.
5: Van Aalter
6: tot Waregem.
5: Voor jouw regio.
6: Radio Oost-West.
7: Heb jij een vraag voor ons?
5: Mail info@radioostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
7: Op elk moment.
5: Oost-Westland.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radio.

0: elke weekdag op dit uur krijg je met de teletijdmachine een kort overzicht van wat er op die dag allemaal gebeurde in de geschiedenis. Vandaag in 2022 wordt kernreactor Doel 3 van het elektriciteitsnet gehaald. Daarmee was de eerste van de 7 Belgische commerciële kernreactoren in ons land definitief stilgelegd. Intussen werden ook Tihange 1 en 2 van het elektriciteitsnet gehaald. Engie en de Belgische regering tekenden een overeenkomst om de nog 2 resterende kernreactoren, Doel 4 en Tihange 3, met 10 jaar te verlengen tot 2035. In 2025 schrapte de Kamer, na 22 jaar, de wet op de kernuitstap. Zo kunnen momenteel weer nieuwe kerncentrales gebouwd worden in ons land. Dit past in de ambitie van de regering De Wever om opnieuw in te zetten op kernenergie. De Zwitserse bevolking kiest uitdrukkelijk voor de sluiting van de kerncentrales en het volledig verbod op nieuwbouw. Dat is het resultaat van het referendum vandaag in 1990. De laatste kerncentrale in Zwitserland moet tegen 2024 dicht. Op 23 december 1913 vliegt de 24-jarige Roland Garros als eerste over de Middellandse Zee. De vliegtuigpionier deed dit van Fréjus in Zuid-Frankrijk naar Bizerte in Noord-Tunesië. Een vlucht van 750 kilometer in net geen 8 uur. Roland Garros overleed in 1918, op het einde van de Eerste Wereldoorlog dus, tijdens een luchtgevecht, de dag voor zijn 30ste verjaardag. Wanneer in 1927 een groot tennisstadion in Parijs werd aangelegd, kreeg dit zijn naam. In 1939 overlijdt de Oostenrijkse neuroloog en psycholoog Sigmund Freud aan keelkanker. Hij was de grondlegger van de psychoanalyse. Bewuste emotionele ervaringen die naar het onbewuste zijn verdrongen, blijven bestaan en zoeken een weg naar buiten via lichamelijke symptomen. In zijn Driftenleer beschreef hij hoe de mens de aangeboren drang heeft om te streven naar de bevrediging van lusten die voldoen aan bepaalde levensbehoeften, zoals bijvoorbeeld eten en voortplanting. In 2025 overlijdt de Italiaanse actrice Claudia Cardinali, vandaag een jaar geleden. Toen ze op haar 19e een schoonheidswedstrijd won, kreeg ze een filmcontract. Omdat ze als Tunesische nauwelijks de Italiaanse standaardtaal sprak, werd haar stem in haar eerste Italiaanse films gedubt. Haar bekendste internationale rol is die van Jill McBain in de spaghetti western Once Upon a Time in the West van Sergio Leone. Daarnaast speelt ze ook in grote Hollywood-producties zoals The Pink Panther. Claudia Cardinali weigerde pertinent om naaktscènes te filmen. In 2004 is André Hazes overleden na 2 hartinfarcten en een hartstilstand. Hij werd 53. André Hazes had een rook- en alcoholverslaving. In 2023 is François Glorieux overleden. Deze Belgische pianist, componist en dirigent schreef meer dan 300 werken in verschillende muziekstijlen. Michael Jackson vroeg Glorieux in 1988 om 12 van zijn hits te bewerken voor symfonisch orkest. Hij werd onderscheiden met de titel van Ridder voor zijn bijdrage aan het Belgische muzikale erfgoed en hij was ook ereburger van zijn geboortestad Kortrijk. François Glorieux werd 91. In 1664 geeft Peter Stuyvesant de kolonie Nieuw-Amsterdam aan de Engelsen. Zij doopten het gebied om in New York. Meer hierover morgen, dezelfde tijd, in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken. NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Jouw regio.
1: Jouw

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump hebben er gisteren in de marge van de algemene vergadering gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Iran en de VS. Een bijeenkomst die 3 uur duurde, aldus de Amerikaanse president die het had over een goede ontmoeting. En meldde dat er in de zeer nabije toekomst nog een gesprek is. Ook de Amerikaanse gezant Steve Witkoff, een schoonzoon van Jared Kushner, liet zich positief uit over het gesprek. Volgens het Iraanse staatspersbureau IRIB sprak de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi met Steve Witkoff. De minister zou de Iraanse eisen voor de heropening van de Straat van Hormuz hebben voorgelegd. Het ging onder meer om de opheffing van de Amerikaanse zeeblokkade, het vrijgeven van Iraanse tegoeden en een einde aan de oorlog op alle fronten van verzet, aldus dus ook het Iraanse staatspersbureau. Nu nog zien wat er van komt in realiteit. In Hongarije wil het Openbaar Ministerie premier Peter Maggar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal gezegd. De premier zou 2 jaar geleden in een discotheek in de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gesmeten omdat de man hem bleef filmen. Maggar zelf ontkent de feiten niet, maar noemt het onderzoek politiek gemotiveerd en een regelrechte schande. Ons land heeft opnieuw 2 zilveren medailles gepakt op het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. Vic de Smet reed naar de 2e plaats in de tijdrit bij de junioren jongens. Kort daarna reed Jana de Kruijnaere exact hetzelfde in de tijdrit bij de junioren meisjes. De Belgische teller staat zo inmiddels op 4 WK-medailles en vanaf donderdag starten de wegritten. Radio Op het Europees kampioenschap atletiek van 2028 in Polen zal er een recordbedrag aan prijzengeld worden uitgedeeld. Dat heeft de Europese Atletiekbond gezegd. Wie daar goud pakt, krijgt 30.000 euro. Een zilvermedaille 15.000 en brons is goed voor 10.000 euro. In totaal wordt er 3,5 miljoen euro verdeeld. Dat is maar liefst 3 miljoen euro meer dan op het afgelopen EK in het Britse Birmingham. De weersverwachting een prachtige zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag een mix van zon en wolken bij 20 graden, maar richting het weekend keert het nazomer weer helemaal terug met veel zon en temperaturen rond 25 graden.
3: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
5: Alleen maar de mooiste muziek.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
3: Op

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Tielse deelgemeente Schuiverskapelle is dinsdag een wedersamenstelling gehouden van de moord op een 39-jarige Romeinse vrouw. Dat gebeurde in het huis waar de vrouw met haar partner en hun drie kinderen woonde. De vader van het gezin belde in mei vorig jaar de hulpdiensten toen hij in het bed het levenloze lichaam van zijn vrouw had aangetroffen. Het overlijden werd meteen als verdacht beschouwd. Omdat duidelijk was dat het niet meer boterde tussen de ouders, werd de partner van het slachtoffer onmiddellijk gezien als verdachte. De man gaf tijdens een ondervraging toe dat hij de avond voor haar overlijden ruzie had gemaakt met zijn vrouw en haar een klap had gegeven. De man heeft een tijd in de gevangenis gezeten op verdenking van moord, maar woont intussen weer in de woning waar zijn partner stierf, zij het met een enkel band. Het infopunt Dementie van woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke hield onlangs in het kader van Wereld Alzheimerdag een gezellig voorlees- en knutselmoment voor kinderen. Een twintigtal enthousiaste kinderen kwamen samen om op een laagdrempelige en speelse manier kennis te maken met het thema dementie. Zo ontdekten ze dat bewegen, gezond eten, sociaal actief blijven en de hersenen blijven uitdagen belangrijk zijn voor onze hersengezondheid. De Brugse politierechter heeft een vrouw van 22 veroordeeld tot een fikse boete en een rijverbod. De vrouw haalde vorig jaar in Tielt enkele wagens met een wel heel hoge snelheid in, waarna bleek dat een van die wagens een anoniem dienstvoertuig van de politie was. De jonge vrouw werd nu veroordeeld tot 1100 euro boete, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 45 dagen, waarvan 1 maand met uitstel. De provincieraad van West-Vlaanderen komt donderdag opnieuw samen. Op de agenda staan vooral investeringsdossiers, met onder meer de aanleg van het waterpark Dadipark en Dadizelen, nieuwe fietsinfrastructuur en verschillende maatregelen rond waterbeheer. De provincie wil onder meer de aanbesteding opstarten voor een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Wingen en Beernem en voor nieuwe fietsvoorzieningen langs de Roeselarenstraat in Stade. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Het weer dan. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag volgt een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klopt het nazomerweer weer aan met veel zon en met 25 graden.
5: Radio Oost-West.
6: Gewoon gezellig.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze.

Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In de Tielse deelgemeente Schuiverskapelle is dinsdag een wedersamenstelling gehouden van de moord op een 39-jarige Romeinse vrouw. Dat gebeurde in het huis waar de vrouw met haar partner en hun drie kinderen woonde. De vader van het gezin belde in mei vorig jaar de hulpdiensten toen hij in het bed het levenloze lichaam van zijn vrouw had aangetroffen. Het overlijden werd meteen als verdacht beschouwd. Omdat duidelijk was dat het niet meer boterde tussen de ouders, werd de partner van het slachtoffer onmiddellijk gezien als verdachte. De man gaf tijdens een ondervraging toe dat hij de avond voor haar overlijden ruzie had gemaakt met zijn vrouw en haar een klap had gegeven. De man heeft een tijd in de gevangenis gezeten op verdenking van moord, maar woont intussen weer in de woning waar zijn partner stierf, zij het met een enkel band. Het infopunt Dementie van woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke hield onlangs in het kader van de Wereld Alzheimerdag een gezellig voorlees- en knutselmoment voor kinderen. Een twintigtal enthousiaste kinderen kwamen samen om op een laagdrempelige en speelse manier kennis te maken met het thema dementie. Zo ontdekten ze dat bewegen, gezond eten, sociaal actief blijven en de hersenen blijven uitdagen belangrijk zijn voor onze hersengezondheid. De Brugse politierechter heeft een vrouw van 22 veroordeeld tot een fikse boete en een rijverbod. De vrouw haalde vorig jaar in Tielt enkele wagens met een wel heel hoge snelheid in, waarna bleek dat een van die wagens een anoniem dienstvoertuig van de politie was. De jonge vrouw werd nu veroordeeld tot 1100 euro boete, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 45 dagen, waarvan 1 maand met uitstel. De provincieraad van West-Vlaanderen komt donderdag opnieuw samen. Op de agenda staan vooral investeringsdossiers, met onder meer de aanleg van het waterpark Dadipark en Dadizelen, nieuwe fietsinfrastructuur en verschillende maatregelen rond waterbeheer. De provincie wil onder meer de aanbesteding opstarten voor een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Wingen en Beernem en voor nieuwe fietsvoorzieningen langs de Roeselarenstraat in Stade. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Het weer dan. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag volgt een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klopt het nazomerweer weer aan met veel zon en met 25 graden.

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Pakket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar een dodelijke woningbrand in Roeselare vanochtend. Een man van 60 kwam om, zijn echtgenote kon worden gered. Ze riep na haar redding dat haar man met benzine was overgoten. Een onderzoeksrechter, wetsarts en branddeskundige zijn ter plaatse om te onderzoeken wat er is gebeurd. Diesel wordt morgen goedkoper. Na de recordprijs van gisteren gaat er aan de pomp 10 cent per liter af, waardoor de maximale prijs zakt naar €2,40. De brandstofprijzen schommelen al erg sinds maart, stevig ook door de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Langdurig zieken die arbeidsgeschikt zijn verklaard kunnen nog jarenlang een uitkering krijgen als ze die beslissing aanvechten, blijkt uit cijfers die N-VA-parlementsleden Axel Ronsen en Eva de Mismaker hebben opgevraagd. De uitbetaling loopt gewoon door zolang de rechtbankprocedure duurt. Het aantal beroepsprocedures is de voorbije 5 jaar met 80% gestegen, al krijgt de klager maar in 1 op 4 gevallen gelijk. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgende aantal oudere gedetineerden, zegt de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen. Ons land telt momenteel meer dan 700 gevangenen, ouder dan 60, een derde meer dan 7 jaar geleden. De raad vraagt nu dringend om een aangepast beleid. Een sabbatjaar nemen om te reizen of om rust te nemen heeft een negatieve impact op je cv, blijkt uit een nieuw onderzoek van de Universiteit Gent. Werkgevers nodigen kandidaten met zo'n loopbaanonderbreking minder snel uit voor een gesprek. Wie een tijdje stopt om voor het gezin te zorgen, wordt opvallend genoeg minder streng beoordeeld. Het is een namiddag nog eerst zonnig bij 23 graden. Later schuiven er meer wolken binnen vanuit het westen. Morgen een afwisseling van zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend keert de nazomer volop terug met veel zon. En maxima tot mogelijk 25 graden.
3: De zonnigste muziek. Radio Oost-West. Een hele dag lang.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
3: Je maakte een goede keuze.

0: Voci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Tielse deelgemeente Schuiverskapelle is dinsdag een wedersamenstelling gehouden van de moord op een 39-jarige Roemeense vrouw. Dat gebeurde in het huis waar de vrouw met haar partner en hun drie kinderen woonde. De vader van het gezin belde in mei vorig jaar de hulpdiensten toen hij in het bed het levenloze lichaam van zijn vrouw had aangetroffen. Het overlijden werd meteen als verdacht beschouwd. Omdat duidelijk was dat het niet meer boterde tussen de ouders, werd de partner van het slachtoffer onmiddellijk gezien als verdachte. De man gaf tijdens een ondervraging toe dat hij de avond voor haar overlijden ruzie had gemaakt met zijn vrouw en haar een klap had gegeven. De man heeft een tijd in de gevangenis gezeten op verdenking van moord, maar woont intussen weer in de woning waar zijn partner stierf, zij het met een enkel band. Het infopunt Dementie van woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke hield onlangs in het kader van Wereld Alzheimerdag een gezellig voorlees- en knutselmoment voor kinderen. Een 20-tal enthousiaste kinderen kwamen samen om op een laagdrempelige en speelse manier kennis te maken met het thema dementie. Zo ontdekten ze dat bewegen, gezond eten, sociaal actief blijven en de hersenen blijven uitdagen belangrijk zijn voor onze hersengezondheid. De Brugse politierechter heeft een vrouw van 22 veroordeeld tot een fikse boete en een rijverbod. De vrouw haalde vorig jaar in Tielt enkele wagens met een wel heel hoge snelheid in, waarna bleek dat een van die wagens een anoniem dienstvoertuig van de politie was. De jonge vrouw werd nu veroordeeld tot €1.100 boete, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 45 dagen, waarvan 1 maand met uitstel. De provincieraad van West-Vlaanderen komt donderdag opnieuw samen. Op de agenda staan vooral investeringsdossiers, met onder meer de aanleg van het waterpark Dadipark en Dadizelen, nieuwe fietsinfrastructuur en verschillende maatregelen rond waterbeheer. De provincie wil onder meer de aanbesteding opstarten voor een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Wingenen en Beernem en voor nieuwe fietsvoorzieningen langs de Roeselarenstraat in Stade. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Deze namiddag nog zonnig, later wat meer wolken vanuit het westen, maxima 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, 20 graden. Vrijdag en in het weekend keert de nazomer volop terug met veel zon en maxima tot 25 graden.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Zomerse muziek.

0: elke weekdag op dit uur krijg je met de teletijdmachine een kort overzicht van wat er op die dag allemaal gebeurde in de geschiedenis. Vandaag in 2022 wordt kernreactor Doel 3 van het elektriciteitsnet gehaald. Daarmee was de eerste van de 7 Belgische commerciële kernreactoren in ons land definitief stilgelegd. Intussen werden ook Tihange 1 en 2 van het elektriciteitsnet gehaald. Engie en de Belgische regering tekenden een overeenkomst om de nog 2 resterende kernreactoren, Doel 4 en Tihange 3, met 10 jaar te verlengen tot 2035. In 2025 schrapte de Kamer, na 22 jaar, de wet op de kernuitstap. Zo kunnen momenteel weer nieuwe kerncentrales gebouwd worden in ons land. Dit past in de ambitie van de regering De Wever om opnieuw in te zetten op kernenergie. De Zwitserse bevolking kiest uitdrukkelijk voor de sluiting van de kerncentrales en het volledig verbod op nieuwbouw. Dat is het resultaat van het referendum vandaag in 1990. De laatste kerncentrale in Zwitserland moet tegen 2024 dicht. Op 23 december 1913 vliegt de 24-jarige Roland Garros als eerste over de Middellandse Zee. De vliegtuigpionier deed dit van Fréjus in Zuid-Frankrijk naar Bizerte in Noord-Tunesië. Een vlucht van 750 kilometer in net geen 8 uur. Roland Garros overleed in 1918, op het einde van de Eerste Wereldoorlog dus, tijdens een luchtgevecht, de dag voor zijn 30ste verjaardag. Wanneer in 1927 een groot tennisstadion in Parijs werd aangelegd, kreeg dit zijn naam. In 1939 overlijdt de Oostenrijkse neuroloog en psycholoog Sigmund Freud aan keelkanker. Hij was de grondlegger van de psychoanalyse. Bewuste emotionele ervaringen die naar het onbewuste zijn verdrongen, blijven bestaan en zoeken een weg naar buiten via lichamelijke symptomen. In zijn Driftenleer beschreef hij hoe de mens de aangeboren drang heeft om te streven naar de bevrediging van lusten die voldoen aan bepaalde levensbehoeften, zoals bijvoorbeeld eten en voortplanting. In 2025 overlijdt de Italiaanse actrice Claudia Cardinali, vandaag een jaar geleden. Toen ze op haar 19e een schoonheidswedstrijd won, kreeg ze een filmcontract. Omdat ze als Tunesische nauwelijks de Italiaanse standaardtaal sprak, werd haar stem in haar eerste Italiaanse films gedubt. Haar bekendste internationale rol is die van Jill McBain in de spaghetti western Once Upon a Time in the West van Sergio Leone. Daarnaast speelt ze ook in grote Hollywood-producties zoals The Pink Panther. Claudia Cardinali weigerde pertinent om naaktscènes te filmen. In 2004 is André Hazes overleden na 2 hartinfarcten en een hartstilstand. Hij werd 53. André Hazes had een rook- en alcoholverslaving. In 2023 is François Glorieux overleden. Deze Belgische pianist, componist en dirigent schreef meer dan 300 werken in verschillende muziekstijlen. Michael Jackson vroeg Glorieux in 1988 om 12 van zijn hits te bewerken voor symfonisch orkest. Hij werd onderscheiden met de titel van Ridder voor zijn bijdrage aan het Belgische muzikale erfgoed en hij was ook ereburger van zijn geboortestad Kortrijk. François Glorieux werd 91. In 1664 geeft Peter Stuyvesant de kolonie Nieuw-Amsterdam aan de Engelsen. Zij doopten het gebied om in New York. Meer hierover morgen, zelfde tijd, in een nieuwe teletijdmachine.
1: De zon straalt uit je radio. Verfijnd.

0: de gezelligste in de regio.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
0: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Jouw regio.
3: Jouw muziek.
0: Dit is Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.
4: Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until

0: Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Ongeveer de helft van 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik. En ze gebruiken er ook steeds minder, blijkt uit cijfers van Sensoa. Nochtans is het condoom het beste middel tegen SOA's. Sensoa lanceert nu een campagne om condooms weer bespreekbaar te maken. Met hulpzinnen op posters bijvoorbeeld. En die posters, ja, die komen dan in het straatbeeld. Nederland zal verrassend meedoen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dat zegt de krant Algemeen Dagblad op basis van verschillende bronnen. Tijdens de vorige editie deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee. Door de aanwezigheid van Israël en de oorlog in het Midden-Oosten. De wedstrijd vindt volgend jaar plaats in mei in Bulgarije. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen. YouTuber Acid hoort op 14 oktober of hij voor de rechter moet komen voor belaging, nadat hij in een van zijn video's de naam bekendmaakte van de student-gynaecoloog aan de KU Leuven die vorig jaar geen straf kreeg voor verkrachting. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is een namiddag zonnig met kans op wat wolken vanuit het westen, maxima 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon. En maxima tot, jawel, 25 graden.
0: Jouw regio.
2: Jouw

0: NV Van Enel uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Enel, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Enel, uw tevredenheid is onze wens.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: regionale informatie.
1: En de mooiste muziek. Radio
0: Oost-West. Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Tielse deelgemeente Schuiverskapelle is dinsdag een wedersamenstelling gehouden van de moord op een 39-jarige Romeinse vrouw. Dat gebeurde in het huis waar de vrouw met haar partner en hun drie kinderen woonde. De vader van het gezin belde in mei vorig jaar de hulpdiensten toen hij in het bed het levenloze lichaam van zijn vrouw had aangetroffen. Het overlijden werd meteen als verdacht beschouwd. Omdat duidelijk was dat het niet meer boterde tussen de ouders, werd de partner van het slachtoffer onmiddellijk gezien als verdachte. De man gaf tijdens een ondervraging toe dat hij de avond voor haar overlijden ruzie had gemaakt met zijn vrouw en haar een klap had gegeven. De man heeft een tijd in de gevangenis gezeten op verdenking van moord, maar woont intussen weer in de woning waar zijn partner stierf, zij het met een enkel band. Het infopunt Dementie van woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke hield onlangs in het kader van Wereld Alzheimerdag een gezellig voorlees- en knutselmoment voor kinderen. Een twintigtal enthousiaste kinderen kwamen samen om op een laagdrempelige en speelse manier kennis te maken met het thema dementie. Zo ontdekten ze dat bewegen, gezond eten, sociaal actief blijven en de hersenen blijven uitdagen belangrijk zijn voor onze hersengezondheid. De Brugse politierechter heeft een vrouw van 22 veroordeeld tot een fikse boete en een rijverbod. De vrouw haalde vorig jaar in Tielt enkele wagens met een wel heel hoge snelheid in, waarna bleek dat een van die wagens een anoniem dienstvoertuig van de politie was. De jonge vrouw werd nu veroordeeld tot 1100 euro boete, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 45 dagen, waarvan 1 maand met uitstel. De provincieraad van West-Vlaanderen komt donderdag opnieuw samen. Op de agenda staan vooral investeringsdossiers, met onder meer de aanleg van het waterpark Dadipark en Dadizelen, nieuwe fietsinfrastructuur en verschillende maatregelen rond waterbeheer. De provincie wil onder meer de aanbesteding opstarten voor een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Wingelen en Beernem en voor nieuwe fietsvoorzieningen langs de Roeselarenstraat in Stade. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Deze namiddag zonnig met later kans op wat wolken vanuit het westen, 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, graad of 20. Vrijdag en in het weekend zon en maxima tot 25 graden.
5: Welkom Radio Oost-West.
6: Bij Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. De gezelligste in de regio.
3: En zomerse geleiden.
4: Radio Oost-West.
3: Verfrissend lekker.

0: Elke weekdag op dit uur krijg je met de teletijdmachine een kort overzicht van wat er op die dag allemaal gebeurde in de geschiedenis. Vandaag in 2022 wordt kernreactor Doel 3 van het elektriciteitsnet gehaald. Daarmee was de eerste van de 7 Belgische commerciële kernreactoren in ons land definitief stilgelegd. Intussen werden ook Tihange 1 en 2 van het elektriciteitsnet gehaald. Engie en de Belgische regering tekenden een overeenkomst om de nog 2 resterende kernreactoren, Doel 4 en Tihange 3, met 10 jaar te verlengen tot 2035. In 2025 schrapte de Kamer, na 22 jaar, de wet op de kernuitstap. Zo kunnen momenteel weer nieuwe kerncentrales gebouwd worden in ons land. Dit past in de ambitie van de regering De Wever om opnieuw in te zetten op kernenergie. De Zwitserse bevolking kiest uitdrukkelijk voor de sluiting van de kerncentrales en het volledig verbod op nieuwbouw. Dat is het resultaat van het referendum vandaag in 1990. De laatste kerncentrale in Zwitserland moet tegen 2024 dicht. Op 23 december 1913 vliegt de 24-jarige Roland Garros als eerste over de Middellandse Zee. De vliegtuigpionier deed dit van Fréjus in Zuid-Frankrijk naar Bizerte in Noord-Tunesië, een vlucht van 750 kilometer in net geen 8 uur. Roland Garros overleed in 1918, op het einde van de Eerste Wereldoorlog dus, tijdens een luchtgevecht, de dag voor zijn 30ste verjaardag. Wanneer in 1927 een groot tennisstadion in Parijs werd aangelegd, kreeg dit zijn naam. In 1939 overlijdt de Oostenrijkse neuroloog en psycholoog Sigmund Freud aan keelkanker. Hij was de grondlegger van de psychoanalyse. Bewuste emotionele ervaringen die naar het onbewuste zijn verdrongen, blijven bestaan en zoeken een weg naar buiten via lichamelijke symptomen. In zijn Driftenleer beschreef hij hoe de mens de aangeboren drang heeft om te streven naar de bevrediging van lusten die voldoen aan bepaalde levensbehoeften, zoals bijvoorbeeld eten en voortplanting. In 2025 overlijdt de Italiaanse actrice Claudia Cardinali, vandaag een jaar geleden. Toen ze op haar 19e een schoonheidswedstrijd won, kreeg ze een filmcontract. Omdat ze als Tunesische nauwelijks de Italiaanse standaardtaal sprak, werd haar stem in haar eerste Italiaanse films gedubt. Haar bekendste internationale rol is die van Jill McBain in de spaghetti western Once Upon a Time in the West van Sergio Leone. Daarnaast speelt ze ook in grote Hollywood-producties zoals The Pink Panther. Claudia Cardinali weigerde pertinent om naaktscènes te filmen. In 2004 is André Hazes overleden na 2 hartinfarcten en een hartstilstand. Hij werd 53. André Hazes had een rook- en alcoholverslaving. In 2023 is François Glorieux overleden. Deze Belgische pianist, componist en dirigent schreef meer dan 300 werken in verschillende muziekstijlen. Michael Jackson vroeg Glorieux in 1988 om 12 van zijn hits te bewerken voor symfonisch orkest. Hij werd onderscheiden met de titel van Ridder voor zijn bijdrage aan het Belgische muzikale erfgoed en hij was ook ereburger van zijn geboortestad Kortrijk. François Glorieux werd 91. In 1664 geeft Peter Stuyvesant de kolonie Nieuw-Amsterdam aan de Engelsen. Zij doopten het gebied om in New York. Meer hierover morgen, zelfde tijd, in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. Gewoon.

0: klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt. Radio of Slef, kom on, gezellig.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Tinnis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Beernumsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be. Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 5 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Ons land stevend af op de grootste droogte sinds de jaren 70, blijkt uit metingen van het KMI. Juli en augustus waren droge maanden en ook in september viel er tot nu toe nog maar 17 mm, terwijl dat normaal 65 mm is. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, zegt het KMI. En de volgende weken is er niet veel beterschap in zicht, toch niet qua regen, want het blijft gewoon goed weer. Dokters en ziekenhuizen zullen binnenkort kunnen zien hoe ze presteren tegenover collega's en welke behandelingen of medicatie ze hoe vaak voorschrijven. Het RISIF heeft daar een plannetje voor. Het wil beter controleren dat er geen onnodige ingrepen gebeuren en afwijkingen sneller opsporen. Een Russische helikopter heeft het Poolse luchtruim geschonden, meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen uit Kaliningrad en vloog 300 meter het Poolse luchtruim binnen om minder dan een minuut later terug te keren. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. In aanloop naar de septemberverklaring van volgende week maandag werkt de Vlaamse regering aan de opmaak van een begroting 27. Gisteren kregen de vice-ministers-presidenten de nota met voorstellen van minister-president Diependalen. De eerste reacties? Niet bepaald positief. Het is niet wat het moet zijn. Maar er zijn dus vier grote besparingsblokken. Een efficiëntere overheid, minder personeel dus. De gebruiker betaalt bijvoorbeeld duurdere dienstenchecks. De prijs ervan laten variëren naar gelang het aantal checks dat iemand gebruikt. Maar normaal zouden ze alweer eens een eurotje duurder worden. Alle mogelijke soorten subsidies moeten herbekeken worden voor de middenvelders. En de sociale voordelen, bijvoorbeeld misbruik aanpakken van de kinderbijslag en het herbekijken van sociale toelagen. We zullen zien wat eruit komt. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Deze namiddag zonnig met later kans op wat wolken vanuit het westen, 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, graad of 20. Vrijdag en in het weekend zon en maxima tot 25 graden.
4: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene
5: is dit Radio Oost-West.

0: Welkom in een nieuwe aflevering van de Tijdlijn. Zoals elke woensdag tijdreizen we terug in de tijd en vandaag brengt ons dat op 23 september. Dit hebben we genoteerd uit de geschiedenis van 23 september.
1: In Zwitserland worden de kerncentrales gesloten in 1990. In 2019 is de Britse reisorganisatie Thomas Cook failliet en op 23 september 1913 vliegt piloot Roland Garros als eerste over de Middellandse Zee.
0: En ten tegenstelling tot wat je zou denken was dat geen tennisser, maar een gevechtspiloot uit de Eerste Wereldoorlog. Meer nog, de man tenniste zelfs helemaal niet. Je hoort er meer over rond 17:15 ongeveer. Muzikaal duiken we ook graag in het verleden. Dit was 6 jaar geleden in 2020 de coronaplaat bij uitstek. Blinding Lights van Weekend. Welkom in de Tijdlijn.

0: De Zwitserse bevolking kiest uitdrukkelijk voor de sluiting van de kerncentrales en het volledige verbod op nieuwbouw ervan. Dat is het resultaat van het referendum op 23 september 1990. In 20 jaar na dat referendum sneuvelde het verbod op de nieuwbouw van de Zwitserse kerncentrales al, omdat de bestaande centrales moesten worden vervangen.
1: Nog een jaar later, in 2011, na de kernramp van Fukushima in Japan, werd de bouw van nieuwe centrales in Zwitserland opnieuw aan banden gelegd. Er werd dan beslist dat de laatste kerncentrale tegen 2034 dicht moest. Zwitserland had de oudste kerncentrale ter wereld in Mühlberg. Die werd op 20 december 2019, na bijna een halve eeuw, definitief stilgelegd. De loskoppeling werd live op de Zwitserse televisie uitgezonden. Zwitserland heeft nu nog 3 kerncentrales met samen 4 reactoren in dienst.

0: een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Goeie avond, Radio Oost-West.

0: Het is voor pagina nieuws op 23 september 2019. Je herinnert je misschien nog wel. De Britse reisorganisatie Thomas Cook is failliet. Ook Neckerman en Pegasus die volgden. Het was de oudste reisorganisatie ter wereld, opgericht in 1841, 178 jaar oud dus. Door het faillissement werden alle Britse boekingen onmiddellijk geannuleerd en kwamen zo 600.000 reizigers wereldwijd plots in de problemen. 10.000 onder hen waren Belgen. De Britse overheid zette 45 vliegtuigen in om de repatriëring van de toeristen te verzekeren.
1: Het Britse moederbedrijf zat al een tijdje in financiële problemen. Er was een reddingsplan opgemaakt voor 1 miljard euro, gelijk aan de omzet van 2018. Maar dat bleek dus onvoldoende. Het faillissement werd dan in de nacht van 23 september 2019 bekendgemaakt via een korte tweet, gevolgd door een persbericht. Op die manier vernamen 21.000 werknemers wereldwijd dat ze hun job kwijt waren. Een jaar later, in september in 2020, kwam Thomas Cook terug. Het Chinese Fosun kocht het Britse merk en lanceerde Thomas Cook met het oude logo als een online reisbureau in het Verenigd Koninkrijk. Nog eens 4 jaar later, in september 2024, verkocht Fosun Thomas Cook aan het Poolse online reisbureau eSky. Met deze overname is het van oorsprong Britse merk weer terug in Europese handen. Shalom.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor.

0: Op 23 september 2004 zette wielrenner Richard Virange een punt achter zijn carrière. Zijn beste prestatie was de tweede plaats in de Ronde van Frankrijk in 1997 na Jan Ulrich. 7 keer eindigde hij in de bolletjestrui. Een klimmer dus eigenlijk.
1: Helaas blijft zijn naam ook verbonden aan doping. Verzorger Willy Voet werd kort voor de Tour van 1998 betrapt op een grote hoeveelheid EPO. De ploeg Festina werd meteen uit de Tour gezet. Alle renners bekenden doping, behalve Virange en ploegmaat Pascal Hervé. Het UCI schorste Virange niet, omdat hij nog nooit positief was getest. Kort na de Tour van 2 jaar later, in het jaar 2000, bekende hij toch toen doping te hebben gebruikt. Virange werd meteen voor 9 maanden geschorst. Het seizoen 2001 kon hij dan wel vergeten. 3 jaar later, op 23 september 2004, zette hij dus een punt achter zijn carrière.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
6: Tijdslijn met Andries en Danny.

0: Op 23 september 1913 vliegt de toenmalige 24-jarige Roland Garros als eerste over de Middellandse Zee. De vliegtuigpionier deed dit van Fréjus in Zuid-Frankrijk naar Bizerte in Noord-Tunesië. Een vlucht van 750 kilometer in net geen 8 uur. In die tijd vliegen we nu van Brussel naar New York. Bij zijn landing had Garros nog 5 liter brandstof over, het was dus op de nipt.
1: Ja, enkele maanden na die eerste vlucht van Roland Garros brak de Eerste Wereldoorlog uit. Hij trad als vrijwilliger in het leger en werd er de eerste gevechtspiloot in de geschiedenis. In Hulste, bij Harelbeke, in 1915 werd hij na een noodlanding opgepakt en als krijgsgevangene opgesloten. 3 jaar later, in 1918, kon hij uitstappen uit het Duitse kamp in Magdeburg. Roland Garros overleed helaas datzelfde jaar, 1918, op het einde van de Eerste Wereldoorlog dus, tijdens een luchtgevecht, de dag voor zijn 30ste verjaardag. Toen, in 1927, een groot tennisstadion in Parijs werd aangelegd, kreeg het dat zijn naam. Tijdens zijn schooljaren had Roland Garros immers ijverig aan sport gedaan, vooral wielrennen en rugby, maar dus geen tennis.
0: Geen tennis. Een korte docu over gevechtspiloot Roland Garros, dat kan je bekijken op ons YouTube-kanaal. Dat vind je terug op onze website radioostwest.be.

0: everyone gets through about.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 3.

0: nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In de Tielse deelgemeente Schuiverskapelle is dinsdag een wedersamenstelling gehouden van de moord op een 39-jarige Roemeense vrouw. Dat gebeurde in het huis waar de vrouw met haar partner en hun drie kinderen woonde. De vader van het gezin belde in mei vorig jaar de hulpdiensten toen hij in het bed het levenloze lichaam van zijn vrouw had aangetroffen. Het overlijden werd meteen als verdacht beschouwd. Omdat duidelijk was dat het niet meer boterde tussen de ouders, werd de partner van het slachtoffer onmiddellijk gezien als verdachte. De man gaf tijdens een ondervraging toe dat hij de avond voor haar overlijden ruzie had gemaakt met zijn vrouw en haar een klap had gegeven. De man heeft een tijd in de gevangenis gezeten op verdenking van moord, maar woont intussen weer in de woning waar zijn partner stierf, zij het met een enkel band. Het infopunt Dementie van woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke hield onlangs in het kader van Wereld Alzheimerdag een gezellig voorlees- en knutselmoment voor kinderen. Een 20-tal enthousiaste kinderen kwamen samen om op een laagdrempelige en speelse manier kennis te maken met het thema dementie. Zo ontdekten ze dat bewegen, gezond eten, sociaal actief blijven en de hersenen blijven uitdagen belangrijk zijn voor onze hersengezondheid. De Brugse politierechter heeft een vrouw van 22 veroordeeld tot een fikse boete en een rijverbod. De vrouw haalde vorig jaar in Tielt enkele wagens met een wel heel hoge snelheid in, waarna bleek dat een van die wagens een anoniem dienstvoertuig van de politie was. De jonge vrouw werd nu veroordeeld tot 1100 euro boete, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 45 dagen, waarvan 1 maand met uitstel. De provincieraad van West-Vlaanderen komt donderdag opnieuw samen. Op de agenda staan vooral investeringsdossiers, met onder meer de aanleg van het waterpark Dadipark en Dadizelen, nieuwe fietsinfrastructuur en verschillende maatregelen rond waterbeheer. De provincie wil onder meer de aanbesteding opstarten voor een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Wingen en Beernem en voor nieuwe fietsvoorzieningen langs de Roeselarenstraat in Stade. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen, lokaal kans op een bui, morgen veel zon, af en toe wat wolken en droog bij 19 graden. De volgende dagen mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.

0: Welkom terug, beste luisteraar van Radio Oost-West. Dit is deel 2 van de tijdlijn. Ook nu duiken we de geschiedenis in van de dag met onder meer...
1: De kernreactor Doel 3, die van het elektriciteitsnet wordt afgehaald in 2022. De sterfdag van psycholoog Sigmund Freud in 1939. En in 2004 is André Hazes overleden.
0: Je krijgt dit uur dus al zeker André Hazes te horen hier in deze tijdlijn. Maar uiteraard ook andere muziek, zoals deze bijvoorbeeld van Coldplay. Zit je aan tafel? Eet smakelijk!

0: op 23 september 2022 werd kernreactor Doel 3 van het elektriciteitsnet gehaald in ons land. Daarmee was de eerste van de 7 Belgische commerciële kernreactoren in ons land definitief stilgelegd. Intussen werden ook Tihange 1 en 2 en Doel 1 en 2 van het elektriciteitsnet gehaald. Engie en de Belgische regering tekenden een overeenkomst om de nog 2 resterende kernreactoren, Doel 4 en Tihange 3, met 10 jaar te verlengen tot 2035. In mei 2025 schrapte de Kamer de wet op de kernuitstap, zoals die wordt genoemd, na 22 jaar. Zo kunnen momenteel weer nieuwe kerncentrales gebouwd worden in ons land. En dit past in de ambitie van de regering De Wever om opnieuw in te zetten op kernenergie.
1: Eind jaren 60 koos ons land ervoor om een deel van onze elektriciteit te produceren via kernenergie. De reden was de uitputting van fossiele brandstoffen door alsmaar stijgende prijs of stijgende vraag beter naar energie. De bouw van Doel 1 en 2 begon in 1969. In 1975 kwam Doel 1 in dienst, gevolgd door Doel 2. Doel 3 startte op in 1982 en midden 1985 was ook Doel 4 klaar. Doel 1 en 2 waren volledig eigendom van Engie Electrabel. Doel 3 en 4 waren dat grotendeels. Engie Electrabel zorgt voor de veilige uitbating van

0: Ovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Nog een gebeurtenis uit de geschiedenis van 23 september vinden we in 1939. Want dan overleed de Oostenrijkse neuroloog en psycholoog Sigmund Freud. Aan keelkanker was hij overleden. Hij was de grondlegger van de psychoanalyse. Daarin worden lichamelijke klachten verklaard vanuit een verdringing. Bewuste, emotionele ervaringen die naar het onbewuste zijn verdrongen, die blijven bestaan en zoeken een weg naar buiten via lichamelijke symptomen. Ga je nog eens uitleggen, Danny?
1: Ja, in zijn Drift en Leer beschreef hij hoe de mens de aangeboren drang heeft om te streven naar de bevrediging van lusten die voldoen aan bepaalde levensbehoeften, zoals bijvoorbeeld eten en voortplanting. Freud was van Joodse afkomst. Toen Oostenrijk in de Anschluss zich bij Nazi-Duitsland aansloot, verhuisde hij nog in zijn laatste levensjaar naar het Verenigd Koninkrijk. Sigmund Freud werd 83.
0: Wie was Sigmund Freud? Wel, in een anderhalf minuut kom je dat allemaal te weten op ons YouTube-kanaal, op de website radioostwest.be.

0: voor zij die nu pas afstemmen op Radio Oost-West. Luister nog tot en met 7 uur naar dit programma, De Tijdlijn, met daarin de geschiedenis van de dag. Tijd voor een overzicht van enkele bekende overledenen in de geschiedenis van 23 september.
1: In 1973 stierf in Chili dichter Nobelprijswinnaar Pablo Neruda. Dat was natuurlijk...
0: Pak het van uw zin.
1: In 1973 stierf Chili's dichter en Nobelprijswinnaar Pablo Neruda. Dat was nauwelijks 2 weken na de militaire staatsgreep waarbij Allende werd uitgeschakeld en Pinochet aan de macht kwam. Pablo Neruda had de gewoonte om zijn geboortedag te vieren met een publicatie. Libro de las Preguntas, Boek der Vragen, was de feestelijke dichtbundel waarmee hij in 1974 zijn 70ste verjaardag had willen vieren. Het thema van zijn 74 gedichten met 314 levensvragen en antwoorden was de dichter die zijn einde voelde naderen en met een tomeloze scheppingsdrift afscheid wilde nemen van het leven.
0: Amai. In 1973 kwam Juan Perón opnieuw aan de macht als president van Argentinië. 17 jaar had hij in ballingschap geleefd. Hij was stevig gekant tegen de Amerikanen en de Britten. Tijdens zijn eerste presidentschap overleed zijn populaire vrouw Evita Perón aan baarmoederhalskanker. In 1952 was dat. 3 jaar later, in 1955, werd Juan Perón afgezet tijdens een militaire staatsgreep. Op 23 september 1973 werd hij dus opnieuw president nadat hij op zijn gemak de verkiezingen had gewonnen. Minder dan een jaar na zijn benoeming stierf hij in 1974. Zijn vrouw volgde hem op, maar werd 2 jaar later in 1976 afgezet.
1: In 2023 is François Glorieux overleden. De Kortrijkse pianist en componist was een muzikale duizendpoot. Zo maakte hij klassieke versies van bekende nummers van de Beatles, zoals Bach, Chopin of Mozart, ze zouden gespeeld hebben bijvoorbeeld. En hij bewerkte 12 hits van Michael Jackson voor symfonisch orkest. Hij was ook een meester in het improviseren. Zo dacht een organist ooit dat Glorieux een onbekend meesterwerk van Bach speelde, terwijl het eigenlijk Viva Bomba Patata met Saucisse was, maar dan wel zoals Bach het zou gespeeld hebben. François Glorieux was docent aan het Gentse conservatorium en kreeg de titel van ridder. François Glorieux over de gids van Michael Jackson kan je bekijken op onze YouTube-kanaal op de website radioostwest.be.
0: Ook overleden op 23 september en dan in 1968 is Pater Pio. De Kapucijn werd heilig verklaard en dat wegens het wonder van de bilocatie. Dat is het vermogen om op 2 plaatsen tegelijk aanwezig te zijn. En als dat geen heilige verklaring oplevert. Paus Johannes de 23e vond hem eigenlijk een bedrieger, maar Paus Johannes Paulus de 2e die liet hem na lang onderzoek eerst zalig en daarna heilig verklaren. In 2018 bracht Vaticaanstad een herdenkingsmunt van 2 euro uit ter gelegenheid van de 50ste sterfdag van Pater Pio.
1: Een jaar geleden, in 2025, overleed de Italiaanse actrice Claudia Cardinali. Samen met Sofia Loren en Gigi Lollobrigida vormden zij de top van de Italiaanse filmwereld in de jaren 60 en 70. Omdat ze als Tunesische nauwelijks de Italiaanse standaardtaal sprak, werd haar stem in haar eerste Italiaanse films gedubt. Haar bekendste internationale rol is die in de spaghetti western Once Upon a Time in the West. Daarnaast speelde ze ook in een grote Hollywood-productie zoals The Pink Panther. Claudia Cardinali weigerde pertinent om naaktscènes te filmen. Een korte scène met haar uit de film van Once Upon a Time in the West kan je bekijken op ons YouTube-kanaal op de website radioostwest.be.
0: En in 2022 is auteur Jacques Dreesen overleden. Hij schreef meer dan 30 jeugdboeken. Jacques Dreesen was ook liedjeschrijver van Miel Kools.
1: Dag op dag, 120 jaar geleden, in 1906, is het de sterfdag van de Antwerpse burgemeester Jan van Rijswijk. De Jan van Rijswijklaan in Antwerpen is naar hem genoemd. Hij ligt begraven op het Schoonse Hof in Wilrijk.
0: En in 1997, als laatste in het rijtje, overleed de Nederlandse komiek en zanger Dolf Brouwers. We leren hem kennen als de nachtclub-uitbater in de televisieserie Waldo Lala. Voorts wist hij zich te verewigen in de carnavalsnummers Gooi al die rotzooi in de Rijn, Rijn, Rijn en oh, wat is het fijn om gelukkig te zijn. Dit is nog eens Waldo Lala.
2: I'd love to go out to dance tonight. disco that's out of sight. I want you all.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: In 2004 is André Hazes overleden na 2 hartinfarcten en een hartstilstand. We hebben het uiteraard over André Hazes senior. Hij had een rook- en alcoholverslaving. De afscheidsceremonie van André Hazes vond plaats in de Arena Stadion in Amsterdam met 48.000 aanwezigen. Het eerbetoon werd uitgezonden op televisie, zowel in Nederland als bij ons.
1: Op 23 september 2005, dag op dag een jaar na zijn overlijden, ging ook zijn wens in vervulling om een deel van zijn as met 10 vuurpijlen in de lucht te schieten vanaf het strand van Hoek van Holland. Op die dag werd ook zijn standbeeld onthuld in Amsterdam. André Hazes werd 53.

0: volgende week woensdag is er een nieuwe tijdlijn.
1: In 2002 werd voor de eerste keer de euthanasiewet toegepast. Dat was bij multiple sclerosepatiënt Mario Verstraeten uit Gent.
0: Dat is voor volgende week. Een nieuwe aflevering van de tijdlijn. Tot dan!

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. De Socialistische Vakbond bij de VRT is razend omdat ons land volgend jaar toch meedoet aan het Eurovisie Songfestival. De VRT-directie heeft die knoop vanmiddag doorgehakt. Verschillende landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar de VRT volgt die boycott niet. En dat schiet bij het ACOD in het verkeerde keelgat. Hoe de vakbond de deelname concreet gaat aanvechten wordt de komende weken bekeken, maar ze gaan het er niet bij laten. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetgeving, blijkt uit cijfers van de sociale inspectie na een reeks gerichte controles. Er is al meer sprake van zwartwerk en de inzet van buitenlandse arbeiders zonder de juiste papieren. De inspectie zal de controles fors opdrijven, zegt minister Rob Beenders. Oekraïne vreest voor acute hongersnood in de zuidelijke stad Oleski. Russische troepen houden de stad al maanden omsingeld, waardoor er zo'n 6000 inwoners vastzitten, onder wie 200 kinderen. De laatste voedsellevering dateert van 4 maanden geleden. Oekraïne vraagt met aandrang om de inwoners te mogen evacueren, maar Rusland weigert. In het wielrennen heeft Tim Merlier de omloop van het Houtland in Lichtervelde gewonnen, de laatste UCI-koers van het seizoen in Vlaanderen. Merlier toorde zich de snelste in de massasprint voor de Pool Stanislav Anilowski en de Nederlander Dylan Groenewegen. Merlier volgt zichzelf op als winnaar in West-Vlaanderen. In Parijs is vlakbij de Notre-Dame een stuk stadsmuur ontdekt uit de Gallo-Romeinse tijd van 60 jaar voor Christus. De muur van steen en hout maakte deel uit van een omwalling. Archeologen vermoeden dat het gaat om de nederzetting die destijds door Julius Caesar werd veroverd. Er wordt gesproken van een historische doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van Parijs. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen belooft een droge dag te worden met veel zon, maxima tot 19 graden. De dagen hierna houdt het nazomer weer aan met veel zonnetemperaturen die klimmen tot 23 graden.
2: De avond van Oost-West. Radio
4: Oost-West. We're life on the farm, it's kinda laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack, I thank God I'm a country boy.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

0: NV Van Enel uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Enel, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Enel, uw tevredenheid is onze wens.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
1: Alleen maar de mooiste muziek.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 8 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Tielse deelgemeente Schuiverskapelle is dinsdag een wedersamenstelling gehouden van de moord op een 39-jarige Romeinse vrouw. Dat gebeurde in het huis waar de vrouw met haar partner en hun drie kinderen woonde. De vader van het gezin belde in mei vorig jaar de hulpdiensten toen hij in het bed het levenloze lichaam van zijn vrouw had aangetroffen. Het overlijden werd meteen als verdacht beschouwd. Omdat duidelijk was dat het niet meer boterde tussen de ouders, werd de partner van het slachtoffer onmiddellijk gezien als verdachte. De man gaf tijdens een ondervraging toe dat hij de avond voor haar overlijden ruzie had gemaakt met zijn vrouw en haar een klap had gegeven. De man heeft een tijd in de gevangenis gezeten op verdenking van moord, maar woont intussen weer in de woning waar zijn partner stierf, zij het met een enkel band. Het infopunt Dementie van woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke hield onlangs in het kader van de Wereld Alzheimerdag een gezellig voorlees- en knutselmoment voor kinderen. Een twintigtal enthousiaste kinderen kwamen samen om op een laagdrempelige en speelse manier kennis te maken met het thema dementie. Zo ontdekten ze dat bewegen, gezond eten, sociaal actief blijven en de hersenen blijven uitdagen belangrijk zijn voor onze hersengezondheid. De Brugse politierechter heeft een vrouw van 22 veroordeeld tot een fikse boete en een rijverbod. De vrouw haalde vorig jaar in Tielt enkele wagens met een wel heel hoge snelheid in, waarna bleek dat een van die wagens een anoniem dienstvoertuig van de politie was. De jonge vrouw werd nu veroordeeld tot 1100 euro boete, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 45 dagen, waarvan 1 maand met uitstel. De provincieraad van West-Vlaanderen komt donderdag opnieuw samen. Op de agenda staan vooral investeringsdossiers, met onder meer de aanleg van het waterpark Dadipark en Dadizele, nieuwe fietsinfrastructuur en verschillende maatregelen rond waterbeheer. De provincie wil onder meer de aanbesteding opstarten voor een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Wingelen en Beernem en voor nieuwe fietsvoorzieningen langs de Roeselarenstraat in Stade. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oostwest, meer bericht.
7: Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen belooft een droge dag te worden met veel zon, maxima tot 19 graden. De dagen hierna houdt het nazomer weer aan met veel zonnetemperaturen die klimmen tot 23 graden.
8: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Imotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio
1: Oost-West. Gewoon gezellig.

Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 3.

0: Pakket van Oost. Vlaanderen heeft een man van 22 opgepakt in het onderzoek naar een schietincident in Lebbeke afgelopen weekend. Een jongen van 18 werd 2 keer in de rug geschoten door iemand die hij passeerde met zijn bromfiets. Wat de aanleiding van de schietpartij is onduidelijk. Ook de rol van de jonge man van 22 kennen we niet. In Zaventem is de eerste Belgische maanrover voorgesteld. Dat is een soort van jeep die op de Zuidpool van de maan zal rondrijden. Over 3 jaar moet het meevliegen met een commerciële maanvlucht van Jeff Bezos. Het maakt van ons land meteen één van de koplopers op het vlak van maanonderzoek. De Belgische volleybalmannen gaan niet door naar de halve finales op het TK. De Red Dragons verloren hun kwartfinale van Slovenië met 3-1. Ze doen wel beter dan het vorige EK in 2023. Toen gingen ze eruit in de 8e finales. Slovenië neemt het in de halve finale op tegen regerend Europees kampioen Polen. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken en droog bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: De gezelligste in de regio.
1: En zomerse geluiden. Radio of West. Verfrissend lekker.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Tielse deelgemeente Schuiverskapelle is dinsdag een wedersamenstelling gehouden van de moord op een 39-jarige Romeinse vrouw. Dat gebeurde in het huis waar de vrouw met haar partner en hun drie kinderen woonde. De vader van het gezin belde in mei vorig jaar de hulpdiensten toen hij in het bed het levenloze lichaam van zijn vrouw had aangetroffen. Het overlijden werd meteen als verdacht beschouwd. Omdat duidelijk was dat het niet meer boterde tussen de ouders, werd de partner van het slachtoffer onmiddellijk gezien als verdachte. De man gaf tijdens een ondervraging toe dat hij de avond voor haar overlijden ruzie had gemaakt met zijn vrouw en haar een klap had gegeven. De man heeft een tijd in de gevangenis gezeten op verdenking van moord, maar woont intussen weer in de woning waar zijn partner stierf, zei het met een enkel band. Het infopunt Dementie van woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke hield onlangs in het kader van Wereld Alzheimerdag een gezellig voorlees- en knutselmoment voor kinderen. Een twintigtal enthousiaste kinderen kwamen samen om op een laagdrempelige en speelse manier kennis te maken met het thema dementie. Zo ontdekten ze dat bewegen, gezond eten, sociaal actief blijven en de hersenen blijven uitdagen belangrijk zijn voor onze hersengezondheid. De Brugse politierechter heeft een vrouw van 22 veroordeeld tot een fikse boete en een rijverbod. De vrouw haalde vorig jaar in Tielt enkele wagens met een wel heel hoge snelheid in, waarna bleek dat een van die wagens een anoniem dienstvoertuig van de politie was. De jonge vrouw werd nu veroordeeld tot 1100 euro boete, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 45 dagen, waarvan 1 maand met uitstel. De provincieraad van West-Vlaanderen komt donderdag opnieuw samen. Op de agenda staan vooral investeringsdossiers, met onder meer de aanleg van het waterpark Dadipark en Dadizelen, nieuwe fietsinfrastructuur en verschillende maatregelen rond waterbeheer. De provincie wil onder meer de aanbesteding opstarten voor een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Wingen en Beernem en voor nieuwe fietsvoorzieningen langs de Roeselarenstraat in Stade. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken en droog bij maxima tot 19 graden. Volgende dagen mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
5: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Elke weekdag op dit uur krijg je met de teletijdmachine een kort overzicht van wat er op die dag allemaal gebeurde in de geschiedenis. Vandaag in 2022 wordt kernreactor Doel 3 van het elektriciteitsnet gehaald. Daarmee was de eerste van de 7 Belgische commerciële kernreactoren in ons land definitief stilgelegd. Intussen werden ook Tihange 1 en 2 van het elektriciteitsnet gehaald. Engie en de Belgische regering tekenden een overeenkomst om de nog 2 resterende kernreactoren, Doel 4 en Tihange 3, met 10 jaar te verlengen tot 2035. In 2025 schrapte de Kamer, na 22 jaar, de wet op de kernuitstap. Zo kunnen momenteel weer nieuwe kerncentrales gebouwd worden in ons land. Dit past in de ambitie van de regering De Wever om opnieuw in te zetten op kernenergie. De Zwitserse bevolking kiest uitdrukkelijk voor de sluiting van de kerncentrales en het volledig verbod op nieuwbouw. Dat is het resultaat van het referendum vandaag in 1990. De laatste kerncentrale in Zwitserland moet tegen 2024 dicht. Op 23 december 1913 vliegt de 24-jarige Roland Garros als eerste over de Middellandse Zee. De vliegtuigpionier deed dit van Fréjus in Zuid-Frankrijk naar Bizerte in Noord-Tunesië. Een vlucht van 750 kilometer in net geen 8 uur. Roland Garros overleed in 1918, op het einde van de Eerste Wereldoorlog dus, tijdens een luchtgevecht, de dag voor zijn 30ste verjaardag. Wanneer in 1927 een groot tennisstadion in Parijs werd aangelegd, kreeg dit zijn naam. In 1939 overlijdt de Oostenrijkse neuroloog en psycholoog Sigmund Freud aan keelkanker. Hij was de grondlegger van de psychoanalyse. Bewuste emotionele ervaringen die naar het onbewuste zijn verdrongen, blijven bestaan en zoeken een weg naar buiten via lichamelijke symptomen. In zijn Driftenleer beschreef hij hoe de mens de aangeboren drang heeft om te streven naar de bevrediging van lusten die voldoen aan bepaalde levensbehoeften, zoals bijvoorbeeld eten en voortplanting. In 2025 overlijdt de Italiaanse actrice Claudia Cardinali, vandaag een jaar geleden. Toen ze op haar 19e een schoonheidswedstrijd won, kreeg ze een filmcontract. Omdat ze als Tunesische nauwelijks de Italiaanse standaardtaal sprak, werd haar stem in haar eerste Italiaanse films gedubt. Haar bekendste internationale rol is die van Jill McBain in de spaghetti western Once Upon a Time in the West van Sergio Leone. Daarnaast speelt ze ook in grote Hollywood-producties zoals The Pink Panther. Claudia Cardinali weigerde pertinent om naaktscènes te filmen. In 2004 is André Hazes overleden na 2 hartinfarcten en een hartstilstand. Hij werd 53. André Hazes had een rook- en alcoholverslaving. In 2023 is François Glorieux overleden. Deze Belgische pianist, componist en dirigent schreef meer dan 300 werken in verschillende muziekstijlen. Michael Jackson vroeg Glorieux in 1988 om 12 van zijn hits te bewerken voor symfonisch orkest. Hij werd onderscheiden met de titel van Ridder voor zijn bijdrage aan het Belgische muzikale erfgoed en hij was ook ereburger van zijn geboortestad Kortrijk. François Glorieux werd 91. In 1664 geeft Peter Stuyvesant de kolonie Nieuw-Amsterdam aan de Engelsen. Zij doopten het gebied om in New York. Meer hierover morgen, dezelfde tijd, in een nieuwe teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.
2: Radio Oost-West.
3: This is the story of El Luta. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Goedenavond. Het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Parket van Oost. Vlaanderen heeft een man van 22 opgepakt in het onderzoek naar een schietincident in Lebbeke afgelopen weekend. Een jongen van 18 werd 2 keer in de rug geschoten door iemand die hij passeerde met zijn bromfiets. Wat de aanleiding van de schietpartij is, is onduidelijk. Ook de rol van de jonge man van 22 kennen we niet. Radio Oost-West, meer bericht. In Zaventem is de eerste Belgische maanrover voorgesteld. Dat is een soort van jeep die op de Zuidpool van de maan zal rondrijden. Over 3 jaar moet het meevliegen met een commerciële maanvlucht van Jeff Bezos. Het maakt van ons land meteen een van de koplopers op het vlak van maanonderzoek. De Belgische volleybalmannen gaan niet door naar de halve finales op het EK. De Red Dragons verloren hun kwartfinale van Slovenië met 3-1. Ze doen wel beter dan het vorige EK in 2023. Toen gingen ze eruit in de 8e finales. Slovenië neemt het in de halve finale op tegen regerend Europees kampioen Polen. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken en droog bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

vierkante leden, tot de laatste schaamte van haar deinig leed. En alle duistere lieden die in dit oord verdoeden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, op Marlene, mooie buik en mooie benen, op Marlene, op Marlene, op Marlene, hoi.

zo wat zielig haar eenzaam bed opzocht. Was er niemand meer die haar bewonderend nakeek? Niemand die nog riep, van hop, maar ene hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden wezen haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, berucht om haar daden. Het is een echte schande, hoe kan zoiets bestaan? Van foei Marlene, foei Marlene, met je blote buik en benen. Foei Marlene, foei Marlene, foei Marlene, foei. Maar nu op zekere dag kwam het dan koningsoren. Die zoals de meeste van zijn rang en stand zich het puur verveling dikwijls ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar in kon je tot dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in de wilde vlammen. Bij elke beweging dit lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen ontsprong toen deze kreet. Van hop Marlene, mooie buik en mooie benen. Hop Marlene, hop Marlene, hop Marlene, hoi. Hij heeft haar dan ook dadelijk tot zijn vrouw genomen en gaf een grote optocht vol pracht en praal. En het ganse volk stond wijven langs de straten buigend voor Marlene en haar koninklijk gemaal. Van viva Marlene, viva Marlene, met je koninklijke benen. Viva Marlene, viva Marlene, viva Marlene, hoi. Van op Marlene, blauwe bloed en mooie benen. Op Marlene, hop Marlene, hop Marlene, hoi.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Tielse deelgemeente Schuiverskapelle is dinsdag een wedersamenstelling gehouden van de moord op een 39-jarige Romeinse vrouw. Dat gebeurde in het huis waar de vrouw met haar partner en hun drie kinderen woonde. De vader van het gezin belde in mei vorig jaar de hulpdiensten toen hij in het bed het levenloze lichaam van zijn vrouw had aangetroffen. Het overlijden werd meteen als verdacht beschouwd. Omdat duidelijk

0: duidelijk was dat het niet meer boterde tussen de ouders, werd de partner van het slachtoffer onmiddellijk gezien als verdachte. De man gaf tijdens een ondervraging toe dat hij de avond voor haar overlijden ruzie had gemaakt met zijn vrouw en haar een klap had gegeven. De man heeft een tijd in de gevangenis gezeten op verdenking van moord, maar woont intussen weer in de woning waar zijn partner stierf, zij het met een enkel band. Het infopunt Dementie van woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke hield onlangs in het kader van Wereld Alzheimerdag een gezellig voorlees- en knutselmoment voor kinderen. Een 20-tal enthousiaste kinderen kwamen samen om op een laagdrempelige en speelse manier kennis te maken met het thema dementie. Zo ontdekten ze dat bewegen, gezond eten, sociaal actief blijven en de hersenen blijven uitdagen belangrijk zijn voor onze hersengezondheid. De Brugse politierechter heeft een vrouw van 22 veroordeeld tot een fikse boete en een rijverbod. De vrouw haalde vorig jaar in Tielt enkele wagens met een wel heel hoge snelheid in, waarna bleek dat een van die wagens een anoniem dienstvoertuig van de politie was. De jonge vrouw werd nu veroordeeld tot 1100 euro boete, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 45 dagen, waarvan 1 maand met uitstel. De provincieraad van West-Vlaanderen komt donderdag opnieuw samen. Op de agenda staan vooral investeringsdossiers, met onder meer de aanleg van het waterpark Dadipark en Dadizelen, nieuwe fietsinfrastructuur en verschillende maatregelen rond waterbeheer. De provincie wil onder meer de aanbesteding opstarten voor een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Wingen en Beernem en voor nieuwe fietsvoorzieningen langs de Roeselarenstraat in Stade. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: En dan hebben we nog de weersverwachting, afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog en er kan in de ochtend nog wat mist zijn. Maar daarna veel zon, af en toe wolken, 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer met in het weekend 25 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: De Chinese president Xi Jinping is onderweg naar Amerika. Hij gaat te praten met president Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen. Maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we niet verwachten van die gesprekken. Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. Er is een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner die 30.000 kleine lenzen heeft, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En dat ze dus niet meer moeten wachten op onderzoeken na de operatie. Urologen zijn best opgetogen, want zo'n scanner is ook een medische primeur in ons land. In Berlijn heeft de luchthaven Brandenburg gisteravond 3 kwartier stilgelegen nadat er een drone was opgemerkt, dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding had de drone opgemerkt en liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste dronemeldingen in Duitsland. Het waren er dit jaar al zeker 28. Maar waar ze precies vandaan kwamen, dat is nooit helemaal.

0: Allemaal duidelijk geweest. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgeleverd aan Zuid-Korea, meldt Oekraïnse premier Zelensky in zijn toespraak bij de VN. Seoul had eerder al aangegeven dat het de gevangenen graag zou overnemen, maar Kiev was daar nog niet op ingegaan. Noord-Korea steunde Rusland in de oorlog met Oekraïne door duizenden militairen te sturen. Volgens Zelensky zijn veel van hen omgekomen en is het zeldzaam dat ze kunnen worden gevangen genomen. De jongens zijn moeilijk te pakken, zei Zelensky. Een van hen probeerde zichzelf te doden, maar het lot liet hem niet sterven. Radio En dan hebben we nog de weersverwachting, afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog en er kan in de ochtend nog wat mist zijn. Maar daarna veel zon, af en toe wolken, 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer, met in het weekend 25 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Tielse deelgemeente Schuiverskapelle is dinsdag een wedersamenstelling gehouden van de moord op een 39-jarige Roemeense vrouw. Dat gebeurde in het huis waar de vrouw met haar partner en hun drie kinderen woonde. De vader van het gezin belde in mei vorig jaar de hulpdiensten toen hij in het bed het levenloze lichaam van zijn vrouw had aangetroffen. Het overlijden werd meteen als verdacht beschouwd. Omdat duidelijk was dat het niet meer boterde tussen de ouders, werd de partner van het slachtoffer onmiddellijk gezien als verdachte. De man gaf tijdens een ondervraging toe dat hij de avond voor haar overlijden ruzie had gemaakt met zijn vrouw en haar een klap had gegeven. De man heeft een tijd in de gevangenis gezeten op verdenking van moord, maar woont intussen weer in de woning waar zijn partner stierf, zij het met een enkel band. Het infopunt Dementie van woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke hield onlangs in het kader van Wereld Alzheimerdag een gezellig voorlees- en knutselmoment voor kinderen. Een 20-tal enthousiaste kinderen kwamen samen om op een laagdrempelige en speelse manier kennis te maken met het thema dementie. Zo ontdekten ze dat bewegen, gezond eten, sociaal actief blijven en de hersenen blijven uitdagen belangrijk zijn voor onze hersengezondheid. De Brugse politierechter heeft een vrouw van 22 veroordeeld tot een fikse boete en een rijverbod. De vrouw haalde vorig jaar in Tielt enkele wagens met een wel heel hoge snelheid in, waarna bleek dat een van die wagens een anoniem dienstvoertuig van de politie was. De jonge vrouw werd nu veroordeeld tot 1100 euro boete, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 45 dagen, waarvan 1 maand met uitstel. De provincieraad van West-Vlaanderen komt donderdag opnieuw samen. Op de agenda staan vooral investeringsdossiers, met onder meer de aanleg van het waterpark Dadipark en Dadizelen, nieuwe fietsinfrastructuur en